0: 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Nog altijd geen witte rook rond de Vlaamse onderhandelingstafel. De ministers zitten daar al de hele nacht samen. Ze zijn nog altijd op zoek naar zowat 3 miljard om te besparen. Journaliste Louise Buquet is al heel de nacht op post aan het Martelaarsplein in Brussel.
2: De gesprekken hebben 2 uur lang stilgelegen. In die tijd heeft minister-president Diependalen aan een nieuwe versie van zijn begrotingstabel gewerkt. En de vraag is nu of zowel CD&V als Vooruit die zullen kunnen smaken. Eén ding staat vast, de tijd die dringt. Want om 2 uur deze namiddag moet Diependalen zijn septemberverklaring gaan afleggen in het parlement.
1: En dus wil hij vanochtend nog een akkoord. Voor de tweede nacht op rij zijn honderden betogers verzameld in het centrum van Madrid. Ze slapen er in tenten om de wooncrisis in Spanje aan te kaarten. Aanleiding is een vrouw van 87 die vorige week uit haar huis werd gezet. Ze is zo'n beetje het symbool geworden van deze wooncrisis. De actievoerders willen onder meer huurcontracten van onbepaalde duur. En sport, de Amerikaan Brian McNulty is de nieuwe wereldkampioen wielrennen. Hij was in Canada de snelste in de wegrit. De Australiër Michael Matthews won de sprint voor het zilver. De Nederlander Mathieu van der Poel pakte het brons. De Belgen die deden niet mee voor de prijzen. Remco Evenepoel was de beste Belg op de 12e plaats. Wout van Aert werd 28e. De dag start bewolkt met aan de kust kans op regen. Na de middag grote verschillen, 20 graden en kans op buien in het oosten, 27 graden en volop zon in het westen van het land. Morgen zomers warm tot 29 graden met veel zon. Woensdag start nog mooi, maar nadien kans op regen. En vanaf donderdag nog 20 graden.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederlands.be. Nederland.
1: Er is nog altijd geen Vlaams begrotingsakkoord. Minister-president Diependalen moet dat vanmiddag voorstellen in zijn septemberverklaring. Hij vergadert al sinds gisterenmiddag met zijn ministers. Na een pauze en een nieuw voorstel op de tafel hebben ze de gesprekken om 5 uur vanmorgen hervat. Politiek journalist Karel Latree.
2: Elke partij moet nu zich afvragen, kunnen we hiermee leven? Het is heel zeker dat de Vlaamse regering zal kunnen uitpakken met een soort gigantische schrapping van subsidies. Wat ook zeker lijkt te worden, is dat de drinkwaterfactuur gevrijwaard wordt. En waar het nu bijvoorbeeld nog over gaat, is over dat groeipakket.
1: Dat zou maar betaald worden tot 23 of 24 jaar in plaats van 25 nu. Er komen strengere regels voor aannemers, dat heeft de federale ministerraad beslist. Als een aannemer een zware fout maakt, dan kan je daar op dit moment als klant vaak weinig aan doen, want meestal dekken ze zich in door de kleine lettertjes in het contract, bijvoorbeeld dat de aannemer maar aansprakelijk is tot een bedrag van 50.000 euro. Vanaf midden volgend jaar mag zoiets dus niet meer. In Mexico zijn 2 kinderen om het leven gekomen na de doortocht van orkaan Polo. Die zorgde voor zware overstromingen. De slachtoffers zijn 3 en 12 jaar en werden meegesleurd door het water toen hun huis overstroomde. De ouders zijn nog vermist. Een toeriste van 24 is ook nog altijd niet teruggevonden nadat ze ging zwemmen in een verboden zone en meegesleurd werd door de stroming. En sport, geen Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Het was uiteindelijk de Amerikaan Brandon McNulty die gisteravond het goud pakte na een solo van 30 kilometer. De beste Belg was Remco Evenepoel, hij werd 12e.
3: Ik was niet echt goed vandaag, jammer genoeg. Het was echt van in de eerste ronde een verschrikkelijk hoog tempo. Ik voelde meteen dat ik niet het beste gevoel te pakken had vandaag. Dat is heel jammer dat dat net vandaag gebeurt. Ja, geen excuses, ik was gewoon niet goed genoeg.
1: Wout van Aert werd pas 28ste.
4: Ik had zelf goede benen, maar niet super benen. En op een gegeven moment ging het licht eigenlijk best vroeg uit. Dus niet de finale kunnen rijden die ik wou.
1: De Australiër Michael Matthews won uiteindelijk de sprint voor het zilver voor de Nederlander Mathieu van der Poel. En dan nog een stevige test vanavond voor onze Rode Duivels, want zij nemen het in de Nations League op tegen Frankrijk. De laatste 5 wedstrijden tegen de Fransen verloor ons land elke keer. Sterspeler Kylian Mbappé is er wel niet bij vanavond, hij is geblesseerd. De Rode Duivels wonnen hun eerste wedstrijd in de Nations League vorige week met 0-2 van Italië. De match vanavond start om 9:15. De dag start bewolkt met aan de kust kans op regen. Na de middag grote verschillen, 20 graden en kans op buien in het oosten, 27 graden en volop zon in het westen van het land. Morgen zomers warm tot 29 graden met veel zon. Woensdag start nog mooi, maar nadien kans op regen. En vanaf donderdag nog 20 graden.

0: Wanneer u uw verzekeringsagent belt en u hoort dit...
1: Voor schade aan uw auto, druk 1. Voor schade aan uw huis of woning, druk 2.
0: Dan is het beter dat u hoort...
1: Hallo, met Roel. Wat kan ik voor u doen?
0: Verzekeringen Roel Rutte is uw persoonlijke verzekeringsmakelaar. Hij is altijd bereikbaar en neemt de zorgen meteen van u over. Voor een gratis check-up van al uw polissen, neem zeker contact op met Verzekeringen Roel Rutte. Telefonisch via 0475 77 29 77 of via de website deverzekeringsmakelaar.be. Want denk eraan, een ongeval? Blijf cool. Bel Roel.
2: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-bouwmaterialen.

0: Er is nog altijd geen Vlaams begrotingsakkoord. Minister-president Diependalen moet dat vanmiddag voorstellen in zijn septemberverklaring. Hij vergadert al sinds gisterenmiddag met zijn ministers. Na een pauze en een nieuw voorstel op de tafel hebben ze de gesprekken om 5 uur vanmorgen hervat. Politiek journalist Karel Latree.
1: Elke partij moet nu zich afvragen, kunnen we hiermee leven? Het is heel zeker dat de Vlaamse regering zal kunnen uitpakken met een soort gigantische schrapping van subsidies. Wat ook zeker lijkt te worden, is dat de drinkwaterfactuur gevrijwaard wordt. En waar het nu bijvoorbeeld nog over gaat, is over dat groeipakket.
0: Dat zou maar betaald worden tot 23 of 24 jaar in plaats van 25 nu. Er komen strengere regels voor aannemers, dat heeft de federale ministerraad beslist. Als een aannemer een zware fout maakt, dan kan je daar op dit moment als klant vaak weinig aan doen, want meestal dekken ze zich in door de kleine lettertjes in het contract, bijvoorbeeld dat de aannemer maar aansprakelijk is tot een bedrag van 50.000 euro. Vanaf midden volgend jaar mag zoiets dus niet meer. In Mexico zijn 2 kinderen om het leven gekomen na de doortocht van orkaan Polo. Die zorgde voor zware overstromingen. De slachtoffers zijn 3 en 12 jaar en werden meegesleurd door het water toen hun huis overstroomde. De ouders zijn nog vermist. Een toeriste van 24 is ook nog altijd niet teruggevonden nadat ze ging zwemmen in een verboden zone en meegesleurd werd door de stroming. En sport, geen Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Het was uiteindelijk de Amerikaan Brandon McNulty die gisteravond het goud pakte na een solo van 30 kilometer. De beste Belg was Remco Evenepoel, hij werd 12e.
2: Ik was niet echt goed vandaag, jammer genoeg. Het was echt van in de eerste ronde een verschrikkelijk hoog tempo. Ik voelde meteen dat ik niet het beste gevoel te pakken had vandaag. Dat is heel jammer dat dat net vandaag gebeurt. Ja, geen excuses, dus ik was gewoon niet goed genoeg.
0: Wout van Aert werd pas 28ste.
3: Ik had zelf goede benen, maar niet super benen. Op een gegeven moment ging het licht eigenlijk best vroeg uit. Dus niet de finale kunnen rijden die ik wou.
0: De Australiër Michael Matthews won uiteindelijk de sprint voor het zilver voor de Nederlander Mathieu van der Poel. En dan nog een stevige test vanavond voor onze Rode Duivels, want zij nemen het in de Nations League op tegen Frankrijk. De laatste 5 wedstrijden tegen de Fransen verloor ons land elke keer. Sterspeler Kylian Mbappé is er wel niet bij vanavond, hij is geblesseerd. De Rode Duivels wonnen hun eerste wedstrijd in de Nations League vorige week met 0-2 van Italië. De match vanavond start om 9:15. De dag start bewolkt met aan de kust kans op regen. Na de middag grote verschillen, 20 graden en kans op buien in het oosten, 27 graden en volop zon in het westen van het land. Morgen zomers warm tot 29 graden met veel zon. Woensdag start nog mooi, maar nadien kans op regen en vanaf donderdag nog 20 graden.

Laat al je gewenste houtmaterialen voor Doe-het-zelver Wimp op maat zagen en afwerken. Doe-het-zelver Wimp heeft een uitgebreid machinepark waar ze al je zaagwerk tot in detail afwerken. U brengt onze gedetailleerde stuklijst voor inbouwkasten, keukens, badkamers of andere grote of kleine projecten. Wij voorzien het nodige hout en verzagen het materiaal volgens de gewenste maten. Verder kan je in onze winkel alles voor de doe-het-zelver terugvinden. Van laminaatparket, meubelbeslag, lambrisering, gereedschappen, sanitair tot elektriciteit. Doe-het-zelver Wimp. Industriepark Wolfstee 11 in Herentals. Kijk gerust op www.verwimp.be voor meer informatie.

0: Goeiemorgen. Op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: De Vlaamse regering heeft nog altijd geen begrotingsakkoord. Minister-president Diependalen vergadert daar al de hele nacht over, sinds gisterenmiddag zelfs al. Momenteel houdt hij weer gesprekken per partij, omdat ze er allemaal samen niet uit geraken. Je hoort politiek journalist Karel Latree.
2: Dit gaat nu echt om de spannendste momenten waar de laatste bedragen over en weer vliegen. Elke partij moet nu zich afvragen, kunnen we hiermee leven? En waar het nu bijvoorbeeld nog over gaat, is over dat groeipakket. De leeftijd, gaan we die verlagen van 25 naar bijvoorbeeld 23 jaar, of zal het toch nog 24 worden om de pijn wat te verzachten?
1: Wat we al zeker weten, dat groeipakket wordt dus beperkt in de tijd. De dienstenchecks worden duurder en er worden subsidies geschrapt. Bijna de helft van de langdurig zieken heeft moeite om rond te komen. Dat heeft ziekenfonds CM bevraagd aan haar leden die minstens een jaar arbeidsongeschikt zijn. Een kwart moest het voorbije jaar zelfs lenen om zijn rekeningen te kunnen betalen. CM roept daardoor op om de sociale zekerheid te versterken. Er komen strengere regels voor aannemers, dat heeft de federale ministerraad beslist. Als een aannemer een zware fout maakt, dan kan je daar op dit moment als klant vaak weinig aan doen, want meestal dekken ze zich in door de kleine lettertjes in het contract. Bijvoorbeeld dat de aannemer maar aansprakelijk is tot een bedrag van 50.000 euro. Maar vanaf midden volgend jaar mag zoiets dus niet meer. En geen Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Het was uiteindelijk de Amerikaan Brandon McNulty die gisteravond het goud pakte na een solo van 30 kilometer. De beste Belg was Remco Evenepoel, hij werd 12e.
3: Ik was niet echt goed vandaag, jammer genoeg. Het was echt van in de eerste ronde een verschrikkelijk hoog tempo. Ik voelde meteen dat ik niet het beste gevoel te pakken had vandaag. Dat is heel jammer dat dat net vandaag gebeurt. Ja, geen excuses, dus ik was gewoon niet goed genoeg.
1: De Australiër Michael Matthews won de sprint voor het zilver van de Nederlander Mathieu van der Poel. En de MTV Video Music Awards zijn uitgereikt. De prijzen voor de beste muziekvideo's. Zangeres Taylor Swift won de felbegeerde prijs voor video van het jaar voor haar The Fate of Ophelia. En die droeg ze op aan de overleden zangeres Dolly Parton.
4: Listening to her songs, it's like watching the best music video you have ever seen in your life every single time. She handled this thing with such grace and joy and love and gratitude for the fact that she got to do this.
1: Het was Madonna die de meeste prijzen won. Ze werd onder meer artiest van het jaar en samen met Sabrina Carpenter won ze ook de prijs voor beste samenwerking voor Bring Your Love. Afwisselend wolken en opklaringen vandaag, met vooral aan de kust kans op een bui. Aan zee tot 22 graden en tot 28 graden in het oosten van het land. Morgen zomers warm tot 30 graden met veel zon. Woensdag start nog mooi, maar nadien kans op regen. En vanaf donderdag nog 20 graden.

0: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.
1: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabiliseercentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.be.

0: De Vlaamse regering heeft nog altijd geen begrotingsakkoord. Minister-president Diependaele vergadert daar al de hele nacht over, sinds gisterenmiddag zelfs al. Momenteel houdt hij weer gesprekken per partij, omdat ze er allemaal samen niet uit geraken. Je hoort politiek journalist Karel Latree.
1: Dit gaat nu echt om de spannendste momenten waar de laatste bedragen over en weer vliegen. Elke partij moet nu zich afvragen, kunnen we hiermee leven? En waar het nu bijvoorbeeld nog over gaat, is over dat groeipakket. De leeftijd, gaan we die verlagen van 25 naar bijvoorbeeld 23 jaar of zal het toch nog 24 worden om de pijn wat te verzachten?
0: Wat we al zeker weten, dat groeipakket wordt dus beperkt in de tijd. De dienstenchecks worden duurder en er worden subsidies geschrapt. Bijna de helft van de langdurig zieken heeft moeite om rond te komen. Dat heeft ziekenfonds CM bevraagd aan haar leden die minstens een jaar arbeidsongeschikt zijn. Een kwart moest het voorbije jaar zelfs lenen om zijn rekeningen te kunnen betalen. CM roept daardoor op om de sociale zekerheid te versterken. Er komen strengere regels voor aannemers, dat heeft de federale ministerraad beslist. Als een aannemer een zware fout maakt, dan kan je daar op dit moment als klant vaak weinig aan doen, want meestal dekken ze zich in door de kleine lettertjes in het contract. Bijvoorbeeld dat de aannemer maar aansprakelijk is tot een bedrag van 50.000 euro. Maar vanaf midden volgend jaar mag zoiets dus niet meer. En geen Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Het was uiteindelijk de Amerikaan Brandon McNulty die gisteravond het goud pakte na een solo van 30 kilometer. De beste Belg was Remco Evenepoel, hij werd 12e.
2: Ik was niet echt goed vandaag, jammer genoeg. Het was echt van in de eerste ronde een verschrikkelijk hoog tempo. Ik voelde meteen dat ik niet het beste gevoel te pakken had vandaag. Dat is heel jammer dat dat net vandaag gebeurt. Ja, geen excuses, ik was gewoon niet goed genoeg.
0: De Australiër Michael Matthews won de sprint voor het zilver van de Nederlander Mathieu van der Poel. En de MTV Video Music Awards zijn uitgereikt, de prijzen voor de beste muziekvideo's. Zangeres Taylor Swift won de felbegeerde prijs voor video van het jaar voor haar The Fate of Ophelia. En die droeg ze op aan de overleden zangeres Dolly Parton.
3: Listening to her songs, it's like watching the best music video you have ever seen in your life every single time. She handled this thing with such grace and joy and love and gratitude for the fact that she got to do this.
0: Het was Madonna die de meeste prijzen won. Ze werd onder meer artiest van het jaar en samen met Sabrina Carpenter won ze ook de prijs voor beste samenwerking voor Bring Your Love. Afwisselend wolken en opklaringen vandaag, met vooral aan de kust kans op een bui. Aan zee tot 22 graden en tot 28 graden in het oosten van het land. Morgen zomers warm tot 30 graden met veel zon. Woensdag start nog mooi, maar nadien kans op regen. En vanaf donderdag nog 20 graden.

Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be. Laat al je gewenste houtmaterialen voor Doe-het-zelver Wimp op maat zagen en afwerken. Doe-het-zelver Wimp heeft een uitgebreid machinepark waar ze al je zaagwerk tot in detail afwerken. U brengt onze gedetailleerde stuklijst voor inbouwkasten, keukens, badkamers of andere grote of kleine projecten. Wij voorzien het nodige hout en verzagen het materiaal volgens de gewenste maten. Verder kan je in onze winkel alles voor de doe-het-zelver terugvinden. Van laminaatparket, meubelbeslag, lambrisering, gereedschappen, sanitair tot elektriciteit. Doe-het-zelver Wimp. Industriepark Wolfstee 11 in Herentals. Kijk gerust op www.verwimp.be voor meer informatie.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Het vaccinatieseizoen begint. Dat betekent dat je bij de huisarts opnieuw je prik kan gaan halen. Voor corona is dat vanaf eind september, voor griep vanaf midden oktober. Nieuw dit jaar is dat alle 65-plussers een sterker griepvaccin kunnen krijgen. Je hoort viroloog Steven van Gucht.
2: Door het nu te versterken zien we dat het effect 20% beter is. Dat is nog altijd niet 100%, maar het is toch wel significant betere bescherming dan het oude vaccin bij mensen boven de 65. Dus het biedt echt wel een voordeel, ook al blijft de bescherming nog altijd gedeeltelijk.
1: Het versterkte vaccin geeft wel iets meer kans op bijwerkingen. Het blijft wachten op een Vlaams begrotingsakkoord. Op dit moment doet Vlaams minister-president Diependalen opnieuw 1-op-1 gesprekken, omdat ze er samen niet uitkomen. Wat we al zeker weten, dat groeipakket wordt beperkt in de tijd, de dienstenchecks worden duurder en er worden subsidies geschrapt. De drinkwaterfactuur zal dan weer niet stijgen. Om 2 uur vanmiddag moet Diependalen zijn akkoord voorstellen in het parlement. Geen Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Het was uiteindelijk de Amerikaan Brandon McNulty die gisteravond het goud pakte na een solo van 30 kilometer. De beste Belg was Remco Evenepoel, hij werd 12e.
3: Ik was niet echt goed vandaag, jammer genoeg. Het was echt van in de eerste ronde een verschrikkelijk hoog tempo. Ik voelde meteen dat ik niet het beste gevoel te pakken had vandaag. Dat is heel jammer dat dat net vandaag gebeurt. Ja, geen excuses, ik was gewoon niet goed genoeg.
1: De Australiër Michael Matthews won de sprint voor het zilver van de Nederlander Mathieu van der Poel. En de MTV Video Music Awards zijn uitgereikt. Dat zijn de prijzen voor de beste muziekvideo's. Zangeres Taylor Swift won de felbegeerde prijs voor video van het jaar voor haar The Fate of Ophelia. En die droeg ze op aan de overleden zangeres Dolly Parton.
4: Listening to her songs, it's like watching the best music video you have ever seen in your life every single time. She handled this thing with such grace and joy and love and gratitude for the fact that she got to do this.
1: Het was Madonna die de meeste prijzen won. Ze werd onder meer artiest van het jaar. En samen met Sabrina Carpenter won ze ook de prijs voor beste samenwerking voor Bring Your Love. Afwisselend wolken en opklaringen vandaag, met vooral aan de kust kans op een bui. Aan zee tot 22 graden en tot 28 graden in het oosten van het land. Morgen zomers warm tot 30 graden met veel zon. Woensdag start nog mooi, maar nadien kans op regen. En vanaf donderdag nog zo'n 20 graden.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longines Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Wanneer u uw verzekeringsagent belt en u hoort dit...
2: Voor schade aan uw auto, druk 1. Voor schade aan uw huis of woning, druk 2.
1: Dan is het beter dat u hoort...
3: Hallo, met Roel. Wat kan ik voor u doen?
1: Verzekeringen Roel Rutte is uw persoonlijke verzekeringsmakelaar. Hij is altijd bereikbaar en neemt de zorgen meteen van u over. Voor een gratis check-up van al uw polissen, neem zeker contact op met Verzekeringen Roel Rutte. Telefonisch via 0475 77 29 77 of via de website deverzekeringsmakelaar.be. Want denk eraan, een ongeval? Blijf cool. Bel Roel.
4: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-bouw.

0: Dit is het regionieuws voor de Zuiderkempen.
1: In Herentals wordt dit weekend een nieuwe tunnelkoker geplaatst onder de spoorweg aan spoorbrug Molleneten, het Vlietje. De 200 ton zware koker geeft fietsers en voetgangers meer ruimte. Er geldt een lokale omleiding. Door spoorwerken in Herentals, Olen, Geel en Tielen rijden geen treinen tussen Herentals en Mol en tussen Herentals en Turnhout. Er zijn vervangbussen. Bij Vogelopvangcentrum Nederland in Herenthout is bij meer dan de helft van de onderzochte vogels het Westnijlvirus vastgesteld. Een 20-tal stalen is onderzocht, maar het centrum verwacht meer besmettingen. Alle getroffen vogels zijn gestorven. Het virus wordt verspreid door muggen. Bij mensen verloopt een besmetting meestal zonder klachten. De overheid adviseert om muggen zoveel mogelijk te vermijden. Het gemeentebestuur van Grobbendonk organiseert een gratis ondernemersreceptie voor lokale ondernemers. Onder het motto Verbinden en Versterken draait de avond om ontmoeting, samenwerking en de toekomst van de lokale economie. Bedrijven, starters en zaken met één ondernemer zijn welkom op maandag 5 oktober vanaf 7 uur in de avond in Tiepleintje in Bouwel. Tot zover het Nederland Regio Nieuws.
2: Wil je iets laten omroepen? Contacteer ons. Stuur een mailtje naar redactie@omroepnederland.be.

0: zin in cinema? Dan is dit het moment. Van 23 tot en met 26 september doet Studio Geel mee met We Love Cinema. Koop één ticket en krijg een tweede ticket helemaal gratis voor dezelfde vertoning. Geen gezelschap gevonden? Geen probleem. Ook dan zorgt Studio Geel ervoor dat jij van dit voordeel geniet. Studio Geel. We Love Cinema. Voor meer info, surf naar studio-geel.be.
1: Laat al je gewenste houtmaterialen voor Doe-het-zelver Wimp op maat zagen en afwerken. Doe-het-zelver Wimp heeft een uitgebreid machinepark waar ze al je zaagwerk tot in detail afwerken. U brengt onze gedetailleerde stuklijst voor inbouwkasten, keukens, badkamers of andere grote of kleine projecten. Wij voorzien het nodige hout en verzagen het materiaal volgens de gewenste maten. Verder kan je in onze winkel alles voor de doe-het-zelver terugvinden. Van laminaatparket, meubelbeslag, lambrisering, gereedschappen, sanitair tot elektriciteit. Doe-het-zelver Wimp. Industriepark Wolfstee 11 in Herentals. Kijk gerust op www.verwimp.be voor meer informatie.
2: Omroep Nederland.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland!
1: Een moordonderzoek in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen. Daar zijn twee vrouwen van 20 en 51 dood teruggevonden. Het gaat om een moeder en haar dochter. De feiten gebeurden gisteravond. Het labo en de wetsarts kwamen ter plaatse. Een jongen van 17 werd opgepakt op verdenking van moord. Het gaat om de zoon en de broer van het gezin. Hij wordt vandaag ondervraagd. Er loopt een onderzoek om na te gaan wat er net is gebeurd. Er lijkt geen schot in de zaak te komen bij de Vlaamse begrotingsgesprekken. Na gesprekken per partij vanmorgen zit minister-president Diependalen nu opnieuw samen met zijn topministers, dus van N-VA, CD&V en Vooruit. De regeringspartijen hebben de hele nacht vergaderd. En de deadline komt dichterbij, want om 2 uur moet Diependalen zijn besparingsplannen uit de doeken doen in zijn septemberverklaring in het parlement. Het vaccinatieseizoen begint. Dat betekent dat je bij de huisarts opnieuw je prik kan gaan halen. Voor corona is dat vanaf eind september, voor griep vanaf midden oktober. Nieuw dit jaar is dat alle 65-plussers een sterker griepvaccin kunnen krijgen. Je hoort viroloog Steven van Gucht.
2: Door het nu te versterken zien we dat het effect 20% beter is. Dat is nog altijd niet 100%, maar het is toch wel significant betere bescherming dan het oude vaccin bij mensen boven de 65. Dus het biedt echt wel een voordeel, ook al blijft de bescherming nog altijd gedeeltelijk.
1: Het versterkte vaccin geeft wel iets meer kans op bijwerkingen. Naar gelang waar je je bevindt, heel ander weer. Aan de kust kans op regen en maxima tot 20 graden. In het oosten van het land, dus richting Limburg, volop zon en 27 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij, tot 29 graden met veel zon. Woensdag start zomers, nadien meer wolken en kans op een bui. En donderdag halen we nog 20 graden.

0: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.
1: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabiliseercentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.be.

0: Zin in cinema? Dan is dit het moment. Van 23 tot en met 26 september doet Studio Geel mee met We Love Cinema. Koop één ticket en krijg een tweede ticket helemaal gratis voor dezelfde vertoning. Geen gezelschap gevonden? Geen probleem. Ook dan zorgt Studio Geel ervoor dat jij van dit voordeel geniet. Studio Geel. We Love Cinema. Voor meer info, surf naar studio-geel.be.
1: Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.
2: Laat al je gewenste houtmaterialen voor Doe-het-Zelver Wimp op maat zagen en afwerken. Doe-het-Zelver Wimp heeft een uitgebreid machinepark waar ze al je zaagwerk tot in detail afwerken. U brengt onze gedetailleerde stuklijst voor inbouwkasten, keukens, badkamers of andere grote of kleine projecten. Wij voorzien het nodige hout en verzagen het materiaal volgens de gewenste maten. Verder kan je in onze winkel alles voor de doe-het-zelver terugvinden. Van laminaatparket, meubelbeslag, lambrisering, gereedschappen, sanitair tot elektriciteit. Doe-het-zelver Wimp. Industriepark Wolfstee 11 in Herentals. Kijk gerust op www.verwimp.be voor meer informatie.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Een moordonderzoek in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen. Daar zijn twee vrouwen van 20 en 51 dood teruggevonden. Het gaat om een moeder en haar dochter. De feiten gebeurden gisteravond. Het labo en de wetsarts kwamen ter plaatse. Een jongen van 17 werd opgepakt op verdenking van moord. Het gaat om de zoon en broer van het gezin. Hij wordt vandaag ondervraagd. Er loopt een onderzoek om na te gaan wat er precies is gebeurd. En sport, Alexander Bloks blijft de beste Belg op de wereldranglijst tennis op nummer 27 voor Zizou Bergs op 38 en Rafael Collignon die daalt van 47 tot 48. De Italiaan Jannik Sinner blijft nummer 1 van de wereld. Bij de vrouwen blijft Elise Mertens de beste Belgische op plek 19. Anne van de Winkel verliest twee plekjes tot 86 en de Kazachse Elena Rybakina blijft de nummer 1 bij de vrouwen. Alexander Bloks kent trouwens een tegenstander van het ATP-toernooi van Tokio in Japan. Hij neemt het op tegen de Monegask Valentin Vacherot, de nummer 18 van de wereld. Bloks zelf staat 27ste. Het is de eerste keer dat de twee tegen elkaar spelen. Zizou Bergs speelt dan weer tegen de Tsjech Jiří Lehečka. Bloks komt ook nog in actie in het dubbelspel. Naar gelang waar je je bevindt, heel ander weer. Aan de kust kans op regen en maxima tot 20 graden. In het oosten van het land, dus richting Limburg, volop zon en 27 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij, tot 29 graden met veel zon. Woensdag start zomers, nadien meer wolken en kans op een bui. En donderdag halen we nog 20 graden.

0: Wanneer u uw verzekeringsagent belt en u hoort dit...
1: Voor schade aan uw auto, druk 1. Voor schade aan uw huis of woning, druk 2.
0: Dan is het beter dat u hoort...
1: Hallo, met Roel. Wat kan ik voor u doen?
0: Verzekeringen Roel Rutte is uw persoonlijke verzekeringsmakelaar. Hij is altijd bereikbaar en neemt de zorgen meteen van u over. Voor een gratis check-up van al uw polissen, neem zeker contact op met Verzekeringen Roel Rutte. Telefonisch via 0475 77 29 77 of via de website deverzekeringsmakelaar.be. Want denk eraan, een ongeval? Blijf cool. Bel Roel.
2: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabiliseercentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.nl.

0: Dit is het regionieuws voor de Zuiderkempen.
1: De voetgangersbeweging, Walk en Touzapier lanceren de tweede voetgangersbarometer. Tot 31 oktober kunnen Belgen online hun wandelervaringen in hun gemeente delen. De eerste editie, in 2023, kreeg ruim 13.500 reacties. Voetgangers vroegen toen bredere, beter onderhouden voetpaden zonder obstakels. De resultaten verschijnen begin 2027. Modezaak Carré in Heretals begint aan een nieuw hoofdstuk. De drie winkels Carré Mode, Carré Blue en Goldie gaan samen verder onder de naam Carré. De winkels aan de bovenrij blijven bestaan met hetzelfde aanbod en de vertrouwde gezichten. Anouk en Dominique van Orschagen willen als nieuwe generatie één sterk merk creëren voor alle vrouwen. De slogan luidt: jouw moment, jouw stijl. Heretals heeft zo'n 150 nieuwe inwoners verwelkomd tijdens een brunch in cultureel centrum Het Schalieke. Wie het voorbije jaar naar de stad verhuisde, kon daarna deelnemen aan een historische wandeling. De nieuwe inwoners komen onder meer uit Nijlen, Lint, Lichtaard en Vorselaar. Ze kiezen voor Heretals vanwege de winkels, horeca, het groen, het openbaar vervoer en de nabijheid van familie. Tot zover het Nederland Regio Nieuws.
0: Wil je iets laten omroepen? Contacteer ons. Stuur een mailtje naar redactie@omroepnederland.be.

0: Zin in cinema? Dan is dit het moment. Van 23 tot en met 26 september doet Studio Geel mee met We Love Cinema. Koop één ticket en krijg een tweede ticket helemaal gratis voor dezelfde vertoning. Geen gezelschap gevonden? Geen probleem. Ook dan zorgt Studio Geel ervoor dat jij van dit voordeel geniet. Studio Geel. We Love Cinema. Voor meer info, surf naar studio-geel.be.
1: Droomt u van indrukwekkende fjorden, spectaculaire natuur en heerlijk cruisen? Ontdek Noorwegen met Liesbeths Reiscenter. Van 23 tot 30 mei 2027 vaart u vanuit Rotterdam met de Holland America Line langs de adembenemende Noorse fjorden met onder andere het Noordfjord en Hardangerfjord. 7 nachten genieten vanaf slechts €2.184 per persoon. En er is meer. Boek voor eind september en het Have It All pakket is inbegrepen. Wacht niet te lang. Boek nu bij Liesbeths Reiscenter in Herenthout of bel 014 51 83 89. En ontdek ook onze andere begeleide groepsreizen op reiscenter.be. Uw vakantie begint bij Liesbeths Reiscenter.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland!
1: Een moordonderzoek in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen. Daar zijn twee vrouwen van 20 en 51 dood teruggevonden. Het gaat om een moeder en haar dochter. Een jongen van 17 werd opgepakt op verdenking van moord. Het gaat om de zoon en broer van het gezin. Journaliste Katrien Sales.
2: Over de precieze omstandigheden is nog niet zoveel bekend, maar volgens onze informatie zijn de twee vrouwen met een bijl gedood. De jonge man van 17 is meegenomen door de politie voor verhoor en dat verhoor heeft vannacht uren geduurd. In de loop van de dag zal hij dan voor de jeugdrechter verschijnen.
1: Het is onduidelijk of Vlaams minister-president Matthias Diependalen zijn septemberverklaring haalt. Hij moet over 2 uur in het parlement uitleggen waar hij gaat besparen om de begroting rond te krijgen. Er ligt nu een finaal offer op de tafel, dat hoort politiek journalist Rob van Erk.
3: Het is voor het eerst na een zeer lange nacht onderhandelen dat we voorzichtig positieve geluiden horen van binnen. In dat nieuwe voorstel zijn wat maatregelen verdwenen die vooral voor vooruit eerst moeilijk te verteren waren. En dus horen we nu van de 3 partijen dat een akkoord nog mogelijk zou moeten zijn.
1: Maar de tijd dringt dus. De politie van Avelgem in West-Vlaanderen zoekt nog altijd naar de bestuurder van een Porsche. Die richtte gisteravond een ravage aan en sloeg daarna op de vlucht. Hij ramde eerst een IMO-kantoor, slingerde dan naar de overkant van de straat en kwam tot stilstand in de gevel van een Carrefour-supermarkt. De passagier werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie weet dankzij camerabeelden wel wie er achter het stuur zat. 3 internationale organisaties hebben een klacht ingediend tegen ons land voor digitale uitsluiting. Ze vinden dat mensen die digitaal niet helemaal mee zijn, zoals ouderen, sterk benadeeld zijn. De Vlaamse Ouderenraad sluit zich daarbij aan. Magda de Meijer.
4: Als je naar de dokter wilt, laat staan naar de specialist. Je moet digitaal een afspraak maken. Zelfs naar de kapper moet je tegenwoordig een digitale afspraak maken. Zelfs als je op restaurant zit, heb je een QR-code nodig om te weten wat er op de menu staat. Allee, het gaat kei ver. Je laat een pak mensen achter in de maatschappij. Niet alleen ouderen, hè? Ook jongeren. Hè?
1: De organisaties pleiten voor voldoende niet-digitale opties. En zangeres Ray is de eerste headliner voor Werchter Boutique komende zomer. Op zaterdag 26 juni treedt ze daarop. Dat heeft de organisatie laten weten. Je kent haar onder meer van haar mega-hit Where's My Husband. Tickets zijn te koop vanaf vrijdag voor €136. Naar gelang waar je je bevindt, heel ander weer. Aan de kust kans op regen en maxima tot 20 graden. In het oosten van het land, dus richting Limburg, volop zon en 27 graden. Morgen doen we er nog een paar graden bij, tot 29 graden, met veel zon ook. Woensdag start zomers, nadien meer wolken en kans op een bui. En donderdag halen we nog 20 graden.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabilisécentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.nl.

Herenthout. Daar is 15.000 euro beschikbaar voor het burgerbudget. Inwoners, buurtenverenigingen en lokale VZW's kunnen tot en met 15 oktober een idee indienen dat de gemeente aangenamer maakt. Het kan een groene ontmoetingsplek zijn, een initiatief voor kinderen of een project rond biodiversiteit. Het project moet op openbaar domein worden uitgevoerd. En indienen kan via de site van de gemeente. En dat gaat in dit geval dus over de gemeente Herenthout.

0: Zin in cinema? Dan is dit het moment. Van 23 tot en met 26 september doet Studio Geel mee met We Love Cinema. Koop één ticket en krijg een tweede ticket helemaal gratis voor dezelfde vertoning. Geen gezelschap gevonden? Geen probleem. Ook dan zorgt Studio Geel ervoor dat jij van dit voordeel geniet. Studio Geel. We Love Cinema. Voor meer info, surf naar studio-geel.be.
1: Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.
2: Laat al je gewenste houtmaterialen voor Doe-het-zelver Wimp op maat zagen en afwerken. Doe-het-zelver Wimp heeft een uitgebreid machinepark waar ze al je zaagwerk tot in detail afwerken. U brengt onze gedetailleerde stuklijst voor inbouwkasten, keukens, badkamers of andere grote of kleine projecten. Wij voorzien het nodige hout en verzagen het materiaal volgens de gewenste maten. Verder kan je in onze winkel alles voor de doe-het-zelver terugvinden. Van laminaatparket, meubelbeslag, lambrisering, gereedschappen, sanitair tot elektriciteit. Doe-het-zelver Wimp. Industriepark Wolfstee 11 in Herentals. Kijk gerust op www.verwimp.be.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Er komt geen septemberverklaring om 2 uur vanmiddag. Dat was wel de bedoeling, maar de gesprekken over de Vlaamse begroting zijn tijdelijk geschorst nadat een van de kabinetchefs van Vooruit onwel geworden is. Politiek journalist Karel Latreij.
2: Een kabinetsmedewerker van Vooruit, en het zijn de ministers Genet en de prater van Vooruit, die samen met de minister-president Diependalen hebben beslist dat eigenlijk nu op dit moment dan en onder deze omstandigheden de gesprekken niet verder kunnen gaan. En ze gaan nu nog bekijken wanneer en of ze vandaag later nog zullen samenzitten.
1: Het is niet duidelijk hoe ernstig hij eraan toe is. Een moordonderzoek in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen. Daar zijn 2 vrouwen van 20 en 51 dood teruggevonden. Het gaat om een moeder en haar dochter. Een jongen van 17 werd opgepakt op verdenking van moord. Het gaat om de zoon en broer van het gezin. Journaliste Katrien Sales.
3: Over de precieze omstandigheden is nog niet zoveel bekend, maar volgens onze informatie zijn de 2 vrouwen met een bijl gedood. De jonge man van 17 is meegenomen door de politie voor verhoor en dat verhoor heeft vannacht uren geduurd. In de loop van de dag zal hij dan voor de jeugdrechter verschijnen.
1: 3 internationale organisaties hebben een klacht ingediend tegen ons land voor digitale uitsluiting. Ze vinden dat mensen die digitaal niet helemaal mee zijn, zoals ouderen, sterk benadeeld zijn. De Vlaamse Ouderenraad sluit zich daarbij aan. Magda de Meijer.
4: Als je naar de dokter wilt, laat staan naar de specialist, je moet digitaal een afspraak maken. Zelfs naar de kapper moet je tegenwoordig een digitale afspraak maken. Zelfs als je op restaurant zit, heb je een QR-code nodig om te weten wat er op de menu staat. Allee, het gaat keiver. Je laat een pak mensen achter in de maatschappij. Niet alleen ouderen, hè? Ook jongeren. Hè?
1: De organisaties pleiten voor voldoende niet-digitale opties. De olieprijzen zijn opnieuw gestegen. Voor een vat olie betaal je nu zo'n €94 en dat is een stijging met bijna 3%. De stijging komt er nadat de VS een Iraans voorstel om de straat van Hormuz te heropenen had geweigerd. De straat van Hormuz is een belangrijke vaarroute voor olieschepen. En er is nog altijd veel politie bij de Britse luchtmachtbasis Fairford, dat schrijft nieuwszender Sky News. Afgelopen weekend pakte de politie daar 5 mensen op. Ze worden ervan verdacht een terreurdaad voor te bereiden. Tientallen huizen in de buurt moesten ook evacueren. De Britse autoriteiten onderzoeken nog of er een link is met Iran, want de luchtmachtbasis werd gebruikt door de Amerikanen om aanvallen uit te voeren. Naar gelang waar je je bevindt, heel ander weer. Aan de kust kans op regen en maxima tot 20 graden. In het oosten van het land, dus richting Limburg, volop zon en 27 graden. Morgen doen we er nog een paar graden bij, tot 29 graden met veel zon ook. Woensdag start zomers, nadien meer wolken en kans op een bui. En donderdag halen we nog 20 graden.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.
2: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabilisécentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.be.

0: andersom.
1: Hier in Herentals maken ze zich op voor Rocking Tals. Dat gaat door op 17 en zondag 18 oktober in Zaaltof. Op zaterdag staan rock en metal van 6 bands op het programma. Zondag is het onder andere Nigel Williams en Raf Koppers, humor. Hun nieuwe comedy show Double Trouble. De volledige opbrengst gaat naar Beertje Nathan. Dat is een jongen met een zeldzame stofwisselingsziekte. Rocking Tals organiseert het festival sinds 2018 alweer. Dat gaat dus door. En de opbrengsten zijn voor het goede doel Rocking Tals. Dus zaterdag 17 en zondag 18 oktober hier in Herentals in Zaaltof.

0: Zin in cinema? Dan is dit het moment. Van 23 tot en met 26 september doet Studio Geel mee met We Love Cinema. Koop één ticket en krijg een tweede ticket helemaal gratis voor dezelfde vertoning. Geen gezelschap gevonden? Geen probleem. Ook dan zorgt Studio Geel ervoor dat jij van dit voordeel geniet. Studio Geel. We Love Cinema. Voor meer info, surf naar studio-geel.be.
1: Droomt u van indrukwekkende fjorden, spectaculaire natuur en heerlijk cruisen? Ontdek Noorwegen met Liesbeth Reiscenter. Van 23 tot 30 mei 2027 vaart u vanuit Rotterdam met de Holland America Line langs de adembenemende Noorse fjorden met onder andere het Noordfjord en Hardangerfjord. 7 nachten genieten vanaf slechts €2.184 per persoon. En er is meer. Boek voor eind september en het Have It All pakket is inbegrepen. Wacht niet te lang. Boek nu bij Liesbeths Reiscenter in Herenthout of bel 014 51 83 89. En ontdek ook onze andere begeleide groepsreizen op reiscenter.be. Uw vakantie begint bij Liesbeths Reiscenter.

0: Goedemiddag. Op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: De Vlaamse begrotingsgesprekken liggen stil nadat CD&V-minister Krevits onwel is geworden en een kabinetchef van Vooruit afgevoerd werd naar het ziekenhuis. De ministers en hun medewerkers zitten al sinds gisterenmiddag bijeen en hebben heel de nacht doorvergaderd tot nu. Politiek journalist Karel Latree sprak met Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
2: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers aan onszelf belangrijker is. Dus dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of twee dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
3: Heeft u al beslist wanneer het kan voor u?
2: Dat ga ik overleggen met de voorzitter van het parlement. Dus die heb ik al gecontacteerd om dit te laten weten. En ik zal straks ook naar het parlement gaan om dat mee te delen. En ook zeer eerlijk aan te geven waarom we dat uitstel vragen.
1: Minister Krevits is trouwens een tijdje uit. Minister Broens neemt haar bevoegdheden tijdelijk over. Er zijn nog veel vraagtekens over de moord in Denderleeuw. Een moeder van 51 en haar dochter van 20 werden dood teruggevonden in hun huis. De zoon van het gezin, een jongen van 17, zit vast op verdenking van moord. Je hoort journaliste Katrien Sales.
4: Volgens onze informatie was er alvast geen enkele concrete aanleiding voor die feiten. Is er geen sprake van drugs, geen sprake van drugs? En is die jongen of zou die jongen ook niet bekend zijn bij parket en bij politie voor eerdere feiten?
1: Er loopt een onderzoek. Naar gelang waar je je bevindt, heel ander weer. Aan de kust kans op regen en maxima tot 20 graden. In het oosten van het land, dus richting Limburg, volop zon en 27 graden. Morgen doen we daar nog een paar graden bij, tot 29 graden met veel zon. Woensdag start zomers, nadien meer wolken en kans op een bui. En donderdag halen we nog 20 graden.

0: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.
1: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabilisécentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.be.

0: Dit is het regionieuws voor de Zuiderkempen.
1: De voetgangersbeweging, Walk en Tous à Pied lanceren de tweede voetgangersbarometer. Tot 31 oktober kunnen Belgen online hun wandelervaringen in hun gemeente delen. De eerste editie, in 2023, kreeg ruim 13.500 reacties. Voetgangers vroegen toen bredere, beter onderhouden voetpaden zonder obstakels. De resultaten verschijnen begin 2027. Modezaak Carré in Heretals begint aan een nieuw hoofdstuk. De drie winkels Carré Mode, Carré Blue en Goldie gaan samen verder onder de naam Carré. De winkels aan de bovenrij blijven bestaan met hetzelfde aanbod en de vertrouwde gezichten. Anouk en Dominique van Orschagen willen als nieuwe generatie één sterk merk creëren voor alle vrouwen. De slogan luidt: jouw moment, jouw stijl. Heretals heeft zo'n 150 nieuwe inwoners verwelkomd tijdens een brunch in cultureel centrum Het Schalieke. Wie het voorbije jaar naar de stad verhuisde, kon daarna deelnemen aan een historische wandeling. De nieuwe inwoners komen onder meer uit Nijlen, Lint, Lichtaard en Vorselaar. Ze kiezen voor Heretals vanwege de winkels, horeca, het groen, het openbaar vervoer en de nabijheid van familie. Tot zover het Nederland Regio Nieuws.
0: Wil je iets laten omroepen? Contacteer ons. Stuur een mailtje naar redactie@omroepnederland.be.

0: Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.
1: Laat al je gewenste houtmaterialen voor Doe-het-zelver Wimp op maat zagen en afwerken. Doe-het-zelver Wimp heeft een uitgebreid machinepark waar ze al je zaagwerk tot in detail afwerken. U brengt onze gedetailleerde stuklijst voor inbouwkasten, keukens, badkamers of andere grote of kleine projecten. Wij voorzien het nodige hout en verzagen het materiaal volgens de gewenste maten. Verder kan je in onze winkel alles voor de doe-het-zelver terugvinden. Van laminaatparket, meubelbeslag, lambrisering, gereedschappen, sanitair tot elektriciteit. Doe-het-zelver Wimp. Industriepark Wolfstee 11 in Herentals. Kijk gerust op www.verwimp.be voor meer informatie.
2: Droomt u van indrukwekkende fjorden, spectaculaire natuur en heerlijk cruisen? Ontdek Noorwegen met Liesbeths Reiscenter. Van 23 tot 30 mei 2027 vaart u vanuit Rotterdam met de Holland America Line langs de adembenemende Noorse fjorden met onder andere het Noordfjord en Hardangerfjord. 7 nachten genieten vanaf slechts €2.184 per persoon. En er is meer. Boek voor eind september en het Have It All pakket is inbegrepen. Wacht niet te lang. Boek nu bij Liesbeths Reiscenter in Herenthout of bel 014 51 83 89. En ontdek ook onze andere begeleide groepsreizen op reiscenter.be. Uw vakantie begint bij Liesbeths Reiscenter.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: De Vlaamse begrotingsgesprekken liggen stil nadat CD&V-minister Krevits onwel geworden is en een kabinetschef van Vooruit afgevoerd werd naar het ziekenhuis. De ministers en hun medewerkers zitten al sinds gistermiddag bijeen en hebben heel de nacht doorvergaderd tot nu. Politiek journalist Karel Latree sprak met Vlaams minister-president Matthias Diependalen.
2: Ik denk dat de gezondheid van onze medewerkers en onszelf belangrijker is. En dan, dus dan denk ik ook dat we maar beter een extra dag of twee dagen nemen om te kijken wanneer we wel naar het parlement kunnen gaan.
3: Heeft u al beslist wanneer het kan voor u?
2: Dat ga ik overleggen met de voorzitter van het parlement. Dus die heb ik al gecontacteerd om dit te laten weten. En ik zal straks ook naar het parlement gaan om dat mee te delen. En ook zeer eerlijk aan te geven waarom we dat uitstel vragen.
1: Minister Krevits is trouwens een tijdje uit. Minister Broens neemt haar bevoegdheden tijdelijk over. Het was vorige week weer lang aanschuiven aan de paspoortcontrole op de luchthaven van Zaventem. Dat bevestigt de luchthaven zelf. Voor passagiers van buiten Europa liep de wachttijd op tot wel 5 uur. De problemen op de luchthaven houden al langer aan. Vroeger konden passagiers uit bepaalde landen zoals de VS automatische poortjes gebruiken. Maar door de nieuwe Europese regels moet iedereen bemande controleposten passeren. Minister van Binnenlandse Zaken Quentin werkt naar eigen zeggen aan een oplossing. Zo worden er extra politieagenten opgeleid. En de 5 verdachten die een aanslag planden op de luchtmachtbasis Fairford in Engeland zijn Britse mannen. Het zou gaan om 20ers uit Londen. Wat hun motief was, blijft wel onduidelijk. Mogelijk is er een link met de oorlog tussen de VS en Iran, omdat het Amerikaanse leger de basis gebruikt om aanvallen uit te voeren. Af en toe regen in het westen en het centrum van het land, opklaringen in het oosten, maxima tussen 20 en 26 graden. Morgen vrij zonnig en warm en tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag en tot 27 graden.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longin Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longin Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service. Altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Wanneer u uw verzekeringsagent belt en u hoort dit...
2: Voor schade aan uw auto, druk 1. Voor schade aan uw huis of woning, druk 2.
1: Dan is het beter dat u hoort...
2: Hallo, met Roel. Wat kan ik voor u doen?
1: Verzekeringen Roel Rutte is uw persoonlijke verzekeringsmakelaar. Hij is altijd bereikbaar en neemt de zorgen meteen van u over. Voor een gratis check-up van al uw polissen, neem zeker contact op met Verzekeringen Roel Rutte. Telefonisch via 0475 77 29 77 of via de website deverzekeringsmakelaar.be. Want denk eraan, een ongeval? Blijf cool. Bel Roel.
3: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-bouwmaterialen.be.

Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.

0: Goedemiddag. Op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Vlaams minister-president Matthias Diependalen legt woensdag om 14:00 zijn septemberverklaring af. Normaal gezien zou dat vandaag al gebeuren, maar er is nog altijd geen akkoord over de Vlaamse begroting. Nadat CD&V-minister Krevits onwel is geworden en een kabinetchef van Vooruit werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De ministers en hun medewerkers hadden de hele nacht vergaderd. Morgen gaan ze wellicht opnieuw aan tafel zitten. Overmorgen is er dan de verklaring en vrijdagochtend volgt het debat. De verdachte van de dubbele moord in Denderleeuw komt rond deze tijd voor de jeugdrechter. De jongen van 17 zou zijn moeder van 51 en zus van 20 met een bijl gisteravond hebben gedood. Waarom blijft onduidelijk? Je hoort journaliste Katrien Salens.
2: Volgens onze informatie was er alvast geen enkele concrete aanleiding voor die feiten. Is er geen sprake van drank, geen sprake van drugs? En zou die jongen ook niet bekend zijn bij parket en bij politie voor eerdere feiten?
1: Er loopt een onderzoek. De vijf verdachten die gisteren een aanslag planden op de luchtmachtbasis Fairford in Engeland zijn Britse mannen. Het zou gaan om twintigers uit Londen. Wat hun motief was, blijft onduidelijk. Mogelijk is er een link met de oorlog tussen de VS en Iran, omdat het Amerikaanse leger de basis gebruikt om aanvallen uit te voeren. Iran ontkent alle betrokkenheid. Af en toe regen in het westen en het centrum van het land, opklaringen in het oosten, maxima tussen 20 en 26 graden. Morgen vrij zonnig en warm en tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag en tot 27 graden.

Dat deze meneer over een hoog stembereik beschikt, dat wordt weer eens duidelijk in dit nummer. Chris Martin en Coldplay, Adventure of a Lifetime. Het avontuur gaat verder dit uur bij Nederland. Muziek op jouw ritme. Onder meer Curtis Stigers. Ook de nieuwste van Taylor Swift. I Knew It, I Knew You.

0: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.
1: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-bouwmaterialen.be.

Voor velen zit hij er wel op intussen, denk ik. Als je in de wagen zit onderweg naar huis, veel succes op de baan, zou ik zeggen. Wij gaan je begeleiden. Muziek op jouw ritme. 24/7. Dit is Nederland. Met nu

blijft een prachtig nummer, deze Billy Joel. En Honesty, daarmee werd het bijna 20 voor 5 hier op een maandagnamiddag bij Nederland. Taylor Swift, Amerikaanse zangeres, sinds enkele jaren niet meer weg te denken uit de hitlijsten wereldwijd. We gaan ze zo meteen nog een keer draaien met die nieuwe I Knew It, I Knew You. Nou, deze Natalia, onze parel uit de Kempen.

0: zin in cinema? Dan is dit het moment. Van 23 tot en met 26 september doet Studio Geel mee met We Love Cinema. Koop één ticket en krijg een tweede ticket helemaal gratis voor dezelfde vertoning. Geen gezelschap gevonden? Geen probleem. Ook dan zorgt Studio Geel ervoor dat jij van dit voordeel geniet. Studio Geel. We Love Cinema. Voor meer info, surf naar studio-geel.be.
1: Droomt u van indrukwekkende fjorden, spectaculaire natuur en heerlijk cruisen? Ontdek Noorwegen met Liesbeth Reiscenter. Van 23 tot 30 mei 2027 vaart u vanuit Rotterdam met de Holland America Line langs de adembenemende Noorse fjorden met onder andere het Noordfjord en Hardangerfjord. 7 nachten genieten vanaf slechts €2.184 per persoon. En er is meer. Boek voor eind september en het Have It All pakket is inbegrepen. Wacht niet te lang. Boek nu bij Liesbeths Reiscenter in Herenthout of bel 014-51-83-89 en ontdek ook onze andere begeleide groepsreizen op reiscenter.be. Uw vakantie begint bij Liesbeths Reiscenter.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland!
1: Vlaams minister-president Matthias Diependalen stelt zijn septemberverklaring uit naar woensdag om 14:00. Normaal gezien zou hij die vandaag al afleggen. Maar CD&V-minister Grevits en een kabinetchef van Vooruit werden onwel na nachtelijke onderhandelingen. Daardoor is er dus ook nog geen akkoord, tot grote onvrede van de oppositie. Je hoort Vlaams Belang parlementslid Chris Janssens.
2: Als eender welke student aan de universiteit de dag voor zijn examen begint met studeren, dan weet hij met zekerheid dat hij gebuist zal zijn. Maar de Vlaamse regering vindt het nodig om over een begroting van 66 miljard euro belastinggeld van de Vlamingen in één weekendje te gaan onderhandelen.
1: Morgen zitten de ministers mogelijk opnieuw aan tafel. Overmorgen is er dan de verklaring en vrijdagochtend volgt het debat. De partij Vooruit breekt met Antwerps politica Ginny Beels. Vooruit diende daarvoor met spoed een decreet in het Vlaams parlement. De beslissing komt niet als een verrassing, vertelt politiek journalist Karel Latree.
3: Ze is eigenlijk een beetje in onmin geraakt met de partij zelf. En ze had een paar incidenten met de partij, tot met Conor Rousseau. Laatste incident was een podcastopname die ze had gedaan met Tom van Grieken van Vlaams Belang. En dat ging er wat te gezellig aan toe, terwijl Vooruit als strategie heeft heel hard te zijn voor het Vlaams Belang. Dat was de druppel.
1: Beels zetelt op dit moment nog in de Antwerpse provincieraad voor de partij. Maar door een motie van wantrouwen zou die partij haar bevoegdheden kunnen doorgeven aan iemand anders. Wie dat dan zou worden, is nog niet duidelijk. Bouwmaterialenproducent Eternit wil bijna 100 jobs schrappen bij zijn vestiging in Capelle op den Bosch in de provincie Vlaams-Brabant. Dat laat het bedrijf weten in een persbericht. Het gaat om zo'n 80 arbeiders en 14 bedienden. Dat is een kwart van het personeel daar. Volgens Eternit is er te veel aanbod en te weinig vraag naar zijn bouwmaterialen. En is er ook veel concurrentie van goedkope producenten buiten Europa. In Avelgem in West-Vlaanderen heeft een man van 33 zichzelf aangegeven bij de politie na de zware crash van gisteravond, dat schrijft HLN. De man ramde met zijn Porsche eerst een IMO-kantoor en kwam daarna tot stilstand tegen de gevel van een supermarkt. Zijn passagier raakte lichtgewond. De man zelf wordt morgen verhoord. Af en toe regen in het westen en het centrum van het land. Opklaringen in het oosten. Maxima tussen 20 en 26 graden. Morgen vrij zonnig en warm en tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag en tot 27 graden.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Wanneer u uw verzekeringsagent belt en u hoort dit:
2: voor schade aan uw auto, druk 1. Voor schade aan uw huis of woning, druk 2.
1: Dan is het beter dat u hoort:
2: hallo, met Roel, wat kan ik voor u doen?
1: Verzekeringen Roel Rutte is uw persoonlijke verzekeringsmakelaar. Hij is altijd bereikbaar en neemt de zorgen meteen van u over. Voor een gratis check-up van al uw polissen, neem zeker contact op met Verzekeringen Roel Rutte. Telefonisch via 0475 77 29 77 of via de website deverzekeringsmakelaar.be. Want denk eraan, een ongeval? Blijf cool. Bel Roel.
3: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-bouwmaterialen.be.

0: Dit is het regionieuws voor de Zuiderkempen.
1: De voetgangersbeweging, Walk en Tous à Pied lanceren de tweede voetgangersbarometer. Tot 31 oktober kunnen Belgen online hun wandelervaringen in hun gemeente delen. De eerste editie, in 2023, kreeg ruim 13.500 reacties. Voetgangers vroegen toen bredere, beter onderhouden voetpaden zonder obstakels. De resultaten verschijnen begin 2027. Modezaak Carré in Heretals begint aan een nieuw hoofdstuk. De drie winkels Carré Mode, Carré Blue en Goldie gaan samen verder onder de naam Carré. De winkels aan de bovenrij blijven bestaan met hetzelfde aanbod en de vertrouwde gezichten. Anouk en Dominique van Orschagen willen als nieuwe generatie één sterk merk creëren voor alle vrouwen. De slogan luidt: jouw moment, jouw stijl. Heretals heeft zo'n 150 nieuwe inwoners verwelkomd tijdens een brunch in cultureel centrum Het Schalieke. Wie het voorbije jaar naar de stad verhuisde, kon daarna deelnemen aan een historische wandeling. De nieuwe inwoners komen onder meer uit Nijlen, Lint, Lichtaard en Vorselaar. Ze kiezen voor Heretals vanwege de winkels, horeca, het groen, het openbaar vervoer en de nabijheid van familie. Tot zover het Nederland Regio Nieuws.
0: Wil je iets laten omroepen? Contacteer ons. Stuur een mailtje naar redactie@omroepnederland.be.

Hele goede namiddag. Dit is Nederland die hebt aanstaan in de Zuiderkempen op FM terug te vinden. 107.7 hier in Herentals en 107.4 in Herenthout. En uiteraard ook wereldwijd. Op vakantie bijvoorbeeld. Waarom ook niet, kan je genieten van de muziek van Nederland. Omroep

Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.

toch al enige tijd intussen dat we wachten op een nieuwe single van deze juffrouw. Amerikaanse singer-songwriter Raven Lené, Love Me Not, van zo'n jaartje geleden alweer. We gaan richting 6 uur, beste vrienden. Tijd om af te ronden. Straks aan de andere kant van 6 uur muziek op jouw ritme non-stop. En morgenochtend dan maakt Koen Ridder je wakker tussen 7 en 8.

0: 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland!
1: Vlaams minister-president Matthias Diependalen trok vanmiddag met lege handen naar het parlement. Hij stelt zijn septemberverklaring uit naar woensdag, nadat CD&V-minister Krevits en een kabinetschef van Vooruit onwel werden na nachtelijke onderhandelingen. Daardoor is er dus ook nog geen akkoord, tot grote onvrede van de oppositie. Je hoort Vlaams Belang parlementslid Chris Janssens.
2: Als eender welke student aan de universiteit de dag voor zijn examen begint met studeren, dan weet hij met zekerheid dat hij gebuist zal zijn. Maar de Vlaamse regering vindt het nodig om over een begroting van 66 miljard euro belastinggeld van de Vlamingen in één weekendje te gaan onderhandelen.
1: Morgen zitten de ministers wellicht opnieuw aan tafel. Overmorgen is er dan de verklaring en vrijdagochtend volgt het debat. De partij Vooruit breekt met Antwerps politica Ginny Beels. Vooruit diende daarvoor met spoed een decreet in het Vlaams parlement. De beslissing komt niet als een verrassing, vertelt politiek journalist Karel Latree.
3: Ze is eigenlijk een beetje in onmin geraakt met de partij zelf. En ze had een paar incidenten met de partij, tot met Conor Rousseau. Laatste incident was een podcastopname die ze had gedaan met Tom van Grieken van Vlaams Belang. En het ging er wat te gezellig aan toe, terwijl Vooruit als strategie heeft heel hard te zijn voor het Vlaams Belang. Dat was de druppel.
1: Beels zetelt op dit moment nog in de Antwerpse provincieraad voor de partij, waardoor een motie van wantrouwen zou Vooruit haar bevoegdheden kunnen doorgeven aan iemand anders. Wie dat dan zou worden, is nog niet duidelijk. Bouwmaterialenproducent Eternit wil bijna 100 jobs schrappen bij zijn vestiging in Capelle op den Bosch in de provincie Vlaams-Brabant. Dat laat het bedrijf weten in een persbericht. Het gaat om zo'n 80 arbeiders en 14 bedienden. Dat is een kwart van het personeel daar. Volgens Eternit is er te veel aanbod en te weinig vraag naar haar bouwmaterialen. En is er ook veel concurrentie van goedkope producenten buiten Europa. De vijf verdachten van de verijdelde aanslag op een luchtmachtbasis in Engeland zijn vrij onder voorwaarden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Ze blijven wel verdacht en het terreuronderzoek loopt wel nog verder. Zo onderzoekt de politie onder meer of er een link is met Iran, omdat de VS die basis gebruiken voor hun aanvallen. Iran ontkent alle betrokkenheid. Intussen roept Brits premier Andy Burnham een speciale crisiscel van de regering bijeen. Wat daar precies besproken zal worden, is nog niet bekend. In het voetbal is er geloot voor de beker van België. De eerste klasploegen kennen hun tegenstanders in de 16e finales. Zo speelt landskampioen Club Brugge thuis tegen tweede klasser Lokeren. Titelverdediger Union neemt het dan weer op thuis tegen Nijlen uit Tweede Nationale. Vanavond wordt het wisselend bewolkt met nog kans op buien aan de kust. Daarna wordt het overal droog, minima van 8 tot 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en warm, maxima tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag, wel nog warm tot 27 graden dan.

0: Dierenspeciaalzaak Christel, de grootste dierenspeciaalzaak uit de regio, heeft alles wat uw lieveling nodig heeft. Voeding, speeltjes, verzorging en toebehoren. Alles voor de hond, kat, vogels, vissen en knaagdieren. Onze medewerkers zijn allemaal dierenvrienden en hebben op al uw vragen een antwoord. Dierenspeciaalzaak Christel is een zeer grote winkel en heeft een ruime parking voor de deur. Kom eens langs, we zijn alle dagen open behalve op donderdag. Zon- en feestdagen gesloten. Kijk ook op www.dierenspeciaalzaakchristel.be. Dierenspeciaalzaak Christel, Herentalse Steenweg 54 in Herenthout.
1: Waar doe je inspiratie op voor je tuin en terras? Bij Kerkstoel in Heist op den Berg natuurlijk. Klinkers, keramische buitentegels, kunstgras, tuinverlichting, tuinschermen en siergrind. Maar ook alles voor de bouw. Laat je inspireren in ons uniek binnentoonpark voor buitenmaterialen. Wij leveren alle bouwmaterialen tijdig aan. Ook alles voor sanitair, keuken en interieur. Bouwmaterialen Kerkstoel. Leopoldlei 54 in Heist op den Berg. Kijk ook op www.kerkstoel-bouw.be.

Suneco is de specialist in het energiezuiniger maken van uw woning. Hebben jullie zonnepanelen en krijgen jullie binnenkort ook een digitale meter? Verliezen jullie hierdoor het voordeel van jullie terugdraaiende elektriciteitsmeter? Geen enkel probleem. Laat een thuisbatterij door Suneco plaatsen. Wil je hier graag meer over weten? Neem dan snel een kijkje op suneco.be. Hier kan je je gegevens nalaten voor een gratis offerte voor een thuisbatterij, airco, zonnepanelen, warmtepompboiler, warmtepomp en laadstations of laadpalen. Suneco helpt je graag verder met advies over het verlagen van je energiekosten. www.suneco.be.

0: 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: De verdachte van de dubbele moord in Denderleeuw moet naar een gesloten jeugdinstelling. Dat heeft de jeugdrechter beslist. De jongen van 17 wordt verdacht van de moord op zijn moeder van 51 en zus van 20. Hun lichamen werden gisteren bij hun thuis teruggevonden. De jongen zou hen gedood hebben met een bijl. Waarom, dat is nog onduidelijk. De jongen zou ook zelf de hulpdiensten hebben gebeld. In Brugge op het assiseproces tegen de aardappelboer uit Waardamme heeft de wetsdokter getuigd over de laatste ogenblikken van de slachtoffers. De twee dochtertjes van 5 en 8. De man had hen met een plastic zak verstikt. Volgens de wetsdokter zijn ze pas na 8 minuten het bewustzijn verloren. En tot dan hadden ze ook nog gewoon gered kunnen worden. De man staat ook terecht voor een poging tot moord op zijn ex-vrouw. In Zuid-Afrika is opnieuw een vrouwenlichaam gevonden. Het gaat al om het 11e slachtoffer op amper 2 maanden tijd. Dat maakt de politie bekend. Alle slachtoffers werden gevonden in de buurt van de stad Johannesburg. De politie gaat uit van het werk van een seriemoordenaar. De 5 verdachten van de vrijdelde aanslag op een luchtmachtbasis in Engeland zijn vrij onder voorwaarden. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Ze blijven wel verdacht en het terreuronderzoek loopt wel nog verder. Zo onderzoekt de politie onder meer of er een link is met Iran, omdat de VS die basis gebruikt voor zijn aanvallen. Iran ontkent alle betrokkenheid. Intussen roept Brits premier Andy Burnham een speciale crisiscel van de regering bijeen. Wat daar precies besproken zal worden, is nog niet bekend. Onze Rode Duivels nemen het straks op in het Koning Boudewijnstadion tegen Frankrijk. Het is hun 2e wedstrijd in de Nations League. De eerste wonnen ze van Italië met 0-2. Sportjournalist Janko Beekman blikt vooruit.
2: Frankrijk is zeker Italië niet. Dat blijft ook zonder Kylian Mbappé een absoluut topland. Een topland dat het de Rode Duivels nog iets lastiger zal maken dan Italië, vermoed ik. Maar ik wil toch niet te makkelijk over die zege tegen Italië gaan. Mm-hmm. Want ja, de Rode Duivels en Mark van Bommel hebben daar gewoon echt een heel goede indruk gemaakt.
1: De Rode Duivels moeten het doen zonder Leandro Trossard en doelman Mike Benders. Zij zijn geblesseerd. De wedstrijd start om 9:15. En nog in het voetbal is er geloot voor de beker van België. De eerste klasploegen kennen hun tegenstanders in de 16e finales. Zo speelt landskampioen Club Brugge thuis tegen tweede klasser Lokeren. En titelverdediger Union neemt het dan weer thuis op tegen Nijlen uit Tweede Nationale. Vanavond wordt het wisselend bewolkt met nog kans op buien aan de kust. Daarna wordt het overal droog, minima van 8 tot 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en warm, maxima tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag. Wel nog warm tot 27 graden dan.

0: Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar, altijd een oplossing.
1: Laat ons meebouwen aan de droom van het leven. Want een eigen woning bouwen doe je met bouwmaterialen Pauwels uit Geel. Alles voor de ruwbouw, vloer- en wandtegels, klinkers, betonproducten, dakbedekkingen en isolatiematerialen. Bijkomend beschikken we over een eigen stabiliseercentrale waar onder andere droogbeton en schap kunnen gedraaid worden. Van gereedschappen tot alles voor de bouw of verbouwing van je woning. Bouwmaterialen Pauwels. Mosselgoren 117 in Geel. Kijk ook op www.bouwmaterialenpauwels.be.

Laat al je gewenste houtmaterialen voor Doe-het-zelver Wimp op maat zagen en afwerken. Doe-het-zelver Wimp heeft een uitgebreid machinepark waar ze al je zaagwerk tot in detail afwerken. U brengt onze gedetailleerde stuklijst voor inbouwkasten, keukens, badkamers of andere grote of kleine projecten. Wij voorzien het nodige hout en verzagen het materiaal volgens de gewenste maten. Verder kan je in onze winkel alles voor de doe-het-zelver terugvinden. Van laminaatparket, meubelbeslag, lambrisering, gereedschappen, sanitair tot elektriciteit. Doe-het-zelver Wimp. Industriepark Wolfstee 11 in Herentals. Kijk gerust op www.verwimp.be voor meer informatie.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: De verdachte van de dubbele moord in Denderleeuw belde zelf de hulpdiensten. Dat heeft zijn advocaat bevestigd. De jongen van 17 zou tijdens zijn verhoor ook meteen toegegeven hebben zijn mama van 51 en zus van 20 te hebben gedood. Hij zit nu in een gesloten jeugdinstelling, zegt journaliste Katrien Salens.
2: Al zeker zolang het onderzoek loopt, en daar zal hij ook heel nauwgezet worden opgevolgd door therapeuten en door de begeleiders. En dan, als dat eenmaal is afgerond, is het aan de jeugdrechter om te beslissen wat hij ermee doet. Of hij die jonge man, zoals dat heet, uit handen geeft.
1: In Congo zijn nu al meer dan 8000 mensen besmet met het ebola-virus. Ongeveer de helft daarvan overleefde dat niet. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Experten gaan ervan uit dat er nog veel meer slachtoffers zijn, omdat de uitbraak maandenlang niet werd opgemerkt. De huidige ebola-epidemie is de dodelijkste in de geschiedenis van het land daar. Over minder dan een uur nemen de Rode Duivels het op tegen Frankrijk in hun tweede Nations League-wedstrijd. Na de 0-2-winst tegen Italië van vrijdag hebben de Duivels ongetwijfeld vertrouwen getankt. Analist Mark de Grijze.
3: De manier waarop ze zich vrijdag tegen Italië gepresenteerd hebben, dat was goed. En ik hoop dat ze dat ook vanavond durven en kunnen tegen Frankrijk. Met dezelfde instelling, dezelfde aanpak tegen een betere ploeg natuurlijk. En dat we eindelijk een keer van die irritante, arrogante Fransen kunnen winnen.
1: Aftrap om 9:15. Vanavond wordt het wisselend bewolkt met nog kans op buien aan de kust. Daarna wordt het overal droog. Minima van 8 tot 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en warm. Maxima tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag. Wel nog warm tot 27 graden dan.

Problemen met je afvoer? Dat komt altijd ongelegen. Gelukkig is Longines Service 24 op 7 bereikbaar. Of het nu gaat om een verstopping of ruiming bij je thuis, een rioleringsprobleem op je bedrijfssite, een tankcleaning of een grondige inspectie, Longines Service helpt je verder. Met meer dan 30 jaar ervaring en een uitgebreid machinepark is geen uitdaging te groot. Snel, efficiënt en altijd persoonlijk. Bel ons op 0800 944 50 of surf naar longinservice.be. Longin Service, altijd bereikbaar.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: De verdachte van de dubbele moord in Denderleeuw belde zelf de hulpdiensten. Dat heeft zijn advocaat bevestigd. De jongen van 17 zou tijdens zijn verhoor ook meteen toegegeven hebben zijn mama van 51 en zus van 20 te hebben gedood. Hij zit nu in een gesloten jeugdinstelling, zegt journaliste Katrien Salens.
2: Al zeker zolang het onderzoek loopt, en daar zal hij ook heel nauwgezet worden opgevolgd door therapeuten en door de begeleiders. En dan, als dat eenmaal is afgerond, is het aan de jeugdrechter om te beslissen wat hij ermee doet. Of hij die jonge man, zoals dat heet, uit handen geeft.
1: En dan zou hij berecht kunnen worden als volwassene. Wat de jongen bezielde is nog altijd niet duidelijk. De grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux in Frankrijk is eindelijk gedoofd. Na 2 maanden blussen, dat meldt het departement Gironde. Het gaat om de grootste natuurbrand in het land in bijna 80 jaar. In totaal brandde zo'n 42.000 hectare natuur af. Dat zijn net geen 60.000 voetbalvelden. De meeste bosbranden in Frankrijk deze zomer werden aangestoken. In Congo zijn nu al meer dan 8000 mensen besmet met het ebola-virus. Ongeveer de helft daarvan overleefde dat niet. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Experten gaan ervan uit dat er nog veel meer slachtoffers zijn, omdat de uitbraak maandenlang niet werd opgemerkt. De huidige ebola-epidemie is de dodelijkste in de geschiedenis van het land daar. Vanavond wordt het wisselend bewolkt met nog kans op buien aan de kust. Daarna wordt het overal droog, minima van 8 tot 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en warm en maxima tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag. Wel nog warm tot 27 graden dan.

0: 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Europa wil meer inzetten op de bestrijding van hart- en vaatziekten, zoals hartaanvallen en beroertes. De Europese Commissie roept lidstaten op om inwoners vanaf 35 jaar al preventief te screenen op risicofactoren, zoals een hoge bloeddruk en diabetes. Hart- en vaatziekten blijven de belangrijkste doodsoorzaak in Europa. De Commissie hoopt nu op een kwart minder vroegtijdige overlijdens tegen 2035. Sinds vanavond zijn er opnieuw wegenwerken op de Brusselse ring tussen Strombeek, Zellik en Wemmel. Voor 5 dagen lang wordt het wegdek daar vernieuwd, telkens tussen 8 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends. Het verkeer moet dan over 1 rijstrook. Je houdt best rekening met vertragingen. Overdag is de ring gewoon volledig open. De werken duren nog tot zaterdagochtend 3 oktober. De grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux in Frankrijk is eindelijk gedoofd, na 2 maanden blussen. Dat meldt het departement Gironde. Het gaat om de grootste natuurbrand in het land in bijna 80 jaar. In totaal brandde zo'n 42.000 hectare natuur af. Dat zijn net geen 60.000 voetbalvelden. De meeste bosbranden in Frankrijk deze zomer werden aangestoken. Jagers willen op everzwijnen jagen met pijl en boog. Vooral in de Kempen en Limburg duiken er regelmatig everzwijnen op die dan tuinen omwoelen. Maar daar kunnen jagers vaak geen vuurwapen gebruiken. Christophe Rutsaert van Hubertus Vereniging Vlaanderen.
2: De grote voordelen om te jagen met een boog is eerst en vooral de rust. Je hebt geen verstoring van de omgeving, waardoor mensen die in hun woning aanwezig zijn niet gestoord worden, waar dieren mogelijk zelfs ook in broedperiode ook niet gestoord worden. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste voordeel, dat er geen verstoring is voor omwonenden en andere dieren.
1: Op dit moment is de boogjacht in Vlaanderen verboden. En opnieuw een primeur voor SpaceX. Het bedrijf van Elon Musk stuurde voor het eerst een raket in een baan rond de aarde. En niet zomaar één. Het gaat om een Starship-raket, de krachtigste ooit. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
3: Ja, dat is toch wel speciaal, want dat is een belangrijke stap voor een raket die gemaakt is om effectief naar een ander hemellichaam te gaan, zoals de maan, of bijvoorbeeld zelfs ooit naar Mars. Dus dan is het natuurlijk een kritieke stap. Je moet tot in de ruimte geraken. En ja, een baan rond de aarde, dat is de eerste basisstap.
1: De missie moest wel vroegtijdig stilgelegd worden. SpaceX spreekt wel nog steeds van een groot succes. Vanavond wordt het wisselend bewolkt met nog kans op buien aan de kust. Daarna overal droog. Minima van 8 tot 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en warm. Maxima tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag. Wel nog warm tot 27 graden dan.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederland.be. Nederland.
1: Onze Rode Duivels hebben hun tweede Nations League-wedstrijd niet kunnen winnen. Het werd 0-1 tegen Frankrijk. De enige goal viel pas in de 88ste minuut. De Duivels staan nu gedeeld tweede in de stand, samen met Italië. Frankrijk is leider. Vrijdag volgt dan nog tegenstander Turkije. De Antwerpse gedeputeerde Ginny Beels wil haar politiek mandaat niet afgeven. Dat zei ze in het programma Ter Zake. Haar partij Vooruit wil de samenwerking stopzetten, omdat Beels volgens de partij niet loyaal genoeg is. Volgens Beels is dat onzin en dus weigert ze op te stappen. Ze laat wel weten in gesprek te zijn met andere politici en zou zich in de toekomst mogelijk aansluiten bij een andere partij. Europa wil meer inzetten op de bestrijding van hart- en vaatziekten, zoals hartaanvallen en beroertes. De Europese Commissie roept lidstaten op om inwoners vanaf 35 jaar al preventief te screenen op risicofactoren, zoals een hoge bloeddruk en diabetes. Hart- en vaatziekten blijven de belangrijkste doodsoorzaak in Europa. De Commissie hoopt nu op een kwart minder vroegtijdige overlijdens tegen 2035. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten. Onder meer in de regio rond Parijs. Dat meldt de Franse binnenlandminister. Er raakten ook tientallen mensen gewond en aan verschillende scholen zijn er vernielingen. Sinds vorige week blokkeren scholieren middelbare scholen uit protest tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Vandaag kwam het op verschillende scholen tot opstootjes met de politie. De autoriteiten laten weten dat ook morgen de veiligheidsdiensten massaal worden ingezet. Vannacht is het wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, minima rond 15 graden. Morgen zonnig en warm, maxima tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag tot 27 graden dan.

0: op 107.4 en 107.7. En overal via omroepnederlands.be. Nederland.
1: Onze Rode Duivels hebben hun tweede Nations League-wedstrijd niet kunnen winnen. Het werd 0-1 tegen Frankrijk. De enige goal viel pas in de 88ste minuut. Trainer Mark van Bommel blikt met een dubbel gevoel terug.
2: Aan de ene kant ben je tevreden, aan de andere kant je verliest de wedstrijd. We zijn nu een week onderweg. Ja, dan doen ze heel veel dingen goed. En dat de details bepalen of je die wedstrijd wint, ja of nee. En dat zijn hele kleine dingen, maar we zijn wel goed op weg.
1: Vrijdag nemen de Duivels het nog op tegen Turkije. En maandag volgt dan de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De rest van de groepsfase werken ze in november af. De Antwerpse gedeputeerde Ginny Beels wil haar politiek mandaat niet afgeven. Dat zei ze in het programma Ter Zake. Haar partij Vooruit wil de samenwerking stopzetten, omdat Beels volgens de partij niet loyaal genoeg is. Volgens Beels zelf is dat onzin en dus weigert ze op te stappen. Ze laat wel weten in gesprek te zijn met andere politici en zou zich in de toekomst mogelijk aansluiten bij een andere partij. In Frankrijk heeft de politie meer dan 160 mensen opgepakt bij scholierenprotesten. Onder meer in de regio rond Parijs. Dat meldt de Franse binnenlandminister. Er raakten ook tientallen mensen gewond en aan verschillende scholen zijn er vernielingen. Sinds vorige week blokkeren scholieren middelbare scholen uit protest tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Vannacht is het wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, minimaal rond 15 graden. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en warm, maximaal tot 30 graden. Woensdag dan opnieuw buien vanaf de namiddag, wel nog warm tot 27 graden dan.